Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife. Sorry.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7 op je Gouden Radio.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits, vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy! Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Days. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

Vlaams bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Overal op het eiland, via DAB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FMGoud.be.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
6: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
5: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Tenerife, een eiland vol diversiteit, wordt wel eens gezegd. En daar horen vooral de fauna en flora bij. De naturaleza is er adembenemend en is een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. Het speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van het leven op aarde. Natuurlijke elementen komen voor in verschillende vormen en karakteriseren naast de orografie en het klimaat. De bomen, de bloemen en planten, de mineralen en gesteenten en ook zoogdieren, vogels, vissen en insecten. Onder de insecten tellen we een aanzienlijk aantal bijensoorten die behoren tot de orde van de vliesvleugeligen. Er worden 10 wespenfamilies onderscheiden die verspreid overal ter wereld voorkomen, uitgezonderd in Antarctica. Op de Canarische eilanden en dus ook op Tenerife komen de pottenbakkerswesp en de wolfswesp veel voor. Deze invasieve soorten zijn de voorbije jaren op de Canarische eilanden aangekomen. De pottenbakkerswesp komt uit Noord-Afrika en bouwt zijn nest van modder. De wolfwesp, door imkers gevreesd, jaagt op de honingbijen terwijl zij nectar en stuifmeel verzamelen. Op de Canarische eilanden zijn er 123 inheemse soorten en ondersoorten van solitaire wespen, waarvan er 63% endemisch zijn. Er zijn ook 2 inheemse soorten sociale wespen, die samenleven in nesten die in sommige gevallen tot 5000 exemplaren kunnen herbergen, zoals het geval is bij de Duitse wesp, ook bekend aan het gele hesje. Het grote wespennest van meer dan 7 meter dat eerder dit jaar in San Sebastián de la Gomera werd gevonden, werd gebouwd door wespen van deze soort. Doordat de Canarische eilanden een zeer rijke biodiversiteit aan inheemse flora huisvest, maar ook de pech heeft een grote ecologische kwetsbaarheid te bezitten, kan het leven van vreemde soorten in ecosystemen van de Canarische eilanden niet worden getolereerd. De grote pottenbakkerswesp werd begin de jaren 90 op Fuerteventura ontdekt en heeft zich geleidelijk uitgebreid naar andere eilanden. Momenteel wordt de oostelijke provincie Gran Canaria gekoloniseerd en worden er meer nesten gedetecteerd op Tenerife. Zelfs in de stedelijke centra worden er meer en meer moddernesten opgemerkt. Deze wesp heeft zijn naam te danken aan zijn gedrag van het maken van potten of nesten van klei. De vrouwtjes van de grote pottenbakkerswesp verzamelen klei van natte grond of rotsen en gebruiken hun kaken om de klei te kneden en te vormen tot een komvormige structuur die ze vervolgens in een holte of spleet in de grond plaatsen. Hier leggen ze een ei in en voorzien ze van voedsel, zoals nectar en stuifmeel, voordat ze de pot met klei afsluiten. Dit gedrag van het maken van kleipotten voor het nesten is uniek voor deze wesp en wordt zelden gezien bij andere insecten. Hoewel de grote pottenbakkerswesp over het algemeen niet agressief is tegenover mensen, kan hij wel steken als hij zich bedreigd voelt. Als iemand gestoken wordt, is de steek meestal niet ernstig, tenzij iemand allergisch is voor wespengif. De laatste jaren is er een spontane introductie geconstateerd van de wolfswesp, een soort die door de imkers hard wordt gevreesd. De naam spreekt boekdelen over haar biologie, want de wolfswesp aast op werkbijen terwijl deze nectar en stuifmeel verzamelen. Deze wolfswesp is een krijger en slaagt erin, waarschijnlijk door haar geringe lichaamsgrootte, in vergelijking met de grootte van de honingbij, deze te steken in een vliezige zone, meestal tussen de segmenten van het achterlijf, waardoor de honingbij onmiddellijk verlamd geraakt. Aangezien de bijenteelt om de archipel wijd verbreid is, heeft deze wesp zonder enige natuurlijke vijanden zich snel over Tenerife en La Palma verspreid en vormt zij momenteel de grootste bedreiging voor de bijenteelt, met de daaruit voortvloeiende schade voor de economie van de apicultuur. Tot overmaat van ramp is geconstateerd dat de wolfswesp diverse soorten solitaire bijen heeft aangevallen. Wat betekent dat ook deze inheemse Canarische fauna, die op Tenerife 60 soorten en ondersoorten telt, met een endemisch percentage van meer dan 68%, niet vrij is van gevaar. Maar de mogelijke introductie van vreemde soorten in de ecosystemen van de eilanden houdt hier niet op. In 2004 is de Aziatische wesp meegereisd naar Frankrijk vanuit China. Vervolgens is deze soort in 2010 ontdekt in Guipúzcoa, van waaruit zijn Navarra, Castilla y León, Galicië, Catalonië en Portugal is binnengedrongen. De term wesp wordt gebruikt om de vliesvleugeligen te groeperen die geen mieren of bijen zijn. Dit komt niet overeen met de taxonomische indeling en is een kunstmatige groepering. Toch is het nuttig om ze te onderscheiden van andere vliesvleugeligen.

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Welk weer is het op Tenerife, een eiland van amper 2035 vierkante kilometer groot? Het antwoord is niet eenvoudig en vooral niet weer te geven in één verklarende zin. Het eiland heeft een danige topografische verscheidenheid dat je een aantal weertypes nodig hebt om de waarnemingen op eenzelfde moment te beschrijven. In deze uitzending met de titel Weerfenomenen 2, Kalima, hebben we het over de stofconcentraties die over de Canarische eilanden neerdwarrelen. Op Tenerife en bij uitbreiding op de Canarische eilanden kunnen er meer meteorologische verschijnselen ontstaan. De legging van de Canarische archipel op een subtropische 28 graad noordenbreedte geeft meer in petto dan 300 dagen zon per jaar. De Canarische eilanden hebben een vrij regelmatig klimaat dat in stand wordt gehouden door de omringende Atlantische Oceaan. Zeewatertemperatuur tussen 19 en 24 graden zorgt ervoor dat de temperatuur in de kustgebieden vaak niet warmer wordt dan 22 graden in de winter en 27, 28 graden in de zomer. Natuurlijk zijn er ook dagen dat het warmer wordt dan gemiddeld. Extra warme lucht lekt soms op grotere hoogte uit het oosten of zuidoosten en weet al dus door te dringen tot deze archipel. Dat gaat soms met wat minder helder weer gepaard. De temperaturen in de zomer lopen dan zo'n 4 à 5 graden op. In de winter is het verschil nauwelijks te merken. We spreken dan over een lichte kalima of una kalima ligera, zoals de Spaanse weerman of weervrouw dit ook meedeelt. Voor een echte fikse kalima hebben we meer nodig. Op nog geen 300 kilometer afstand ligt de kust van Afrika. Zand en stofstormen teisteren regelmatig de Sahara. Met voldoende drukverschillen tussen het Azorenhoog en het zogenaamde thermische lage drukgebied boven Afrika kan de wind uit oost tot zuidoost flink toenemen. Niet alleen op zeeniveau, maar ook op grotere hoogte blaast er een horde droge luchtstroom vanuit de Noord-Afrikaanse stofgordel richting de Canarische eilanden. Vanaf Egypte, over Libië, Tunesië, Algerije, Marokko, Mauritanië, Mali en vooral vanaf de westelijke Sahara komt er stof overgewaaid en geen zand, zoals menig een soms durft te beweren. Op 2 à 3 kilometer hoogte en soms nog hoger wordt er heel veel superfijn stof met deze warme en horddroge wind aangevoerd. De inversie, die typerend is voor dit gebied, zorgt ervoor dat het meestal niet hoger komt dan een paar kilometer. Een beige tot bruinrode stoflaag boven zee is het eerste gevolg. De zon wordt zichtbaar verzwakt en met de stevige wind verspreidt de laag zich snel richting het westen. Het zicht wordt meestal beperkt tot 2 à 5 kilometer. Optisch is het in grote lijnen vergelijkbaar met de heiligheid. In zeer extreme gevallen daalt het zicht tot een paar honderd meter. De ene kalima is duidelijk de andere niet. Daarom werkt de Spaanse meteo met gradaties die afhangen van de concentratiestof per kubieke meter. Deze concentraties worden op Tenerife, in Isania en in Santa Cruz gemeten met zeer gevoelige apparatuur. De hoeveelheid stof in de lucht wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter en verdeeld in een aantal categorieën. De Europese informatiedrempel bedraagt 180 microgram per kubieke meter. Computers berekenen vooral de verplaatsing ervan op korte en middellange termijn. Zeer sterke temperatuurschommelingen, veel stof in de lucht en een vochtigheidsgraad vaak onder de 20 graden zijn niet zo gezond en maken het voor mensen met long- en hartproblemen ondraaglijk. Ademhalingsproblemen bij risicogroepen zorgen voor een toeloop in de spoedopnames. De kalima heeft een zeer wispelturig karakter. Zo kan deze eindigen na een halve dag, soms duurt het een hele week. Gemiddelde duurtijd is 3 tot 5 dagen. Daarna keren de temperatuur en de vochtigheid terug naar normale waarden. Een kalima kan zich voordoen het hele jaar door, maar het valt wel iets vaker voor in het voorjaar en in de zomer.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
6: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
5: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
4: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Op de laatste zondag van oktober moeten miljoenen huisgezinnen in ruim 70 landen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Afrika de tijd aanpassen aan de winter. En dit gebeurt niet voor het eerst. De wintertijd, die ook de standaardtijd is, of de enige die voor 1974 werd gebruikt, uitgezonderd in een aantal geschiedkundige periodes. Door de oliecrisis in 1973 werd een jaar later de zomertijd ingevoerd om minder elektriciteit te verbruiken. Door de klok in het voorjaar 1 uur vooruit te zetten, lijkt de zon vroeger op te komen en weer onder te gaan. De gedachte achter de zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op het verbruik van stroom. Na de zomer kan de klok dan weer een uurtje achteruit worden gezet en komt de zon weer een uurtje later op en duurt de dag een uurtje langer. Deze kunstmatige tijdaanpassing zorgde voor kritiek. Veel mensen vinden dat het verwarrend is om 2 keer per jaar de klok te verzetten. Anderen vinden dat de wintertijd een negatieve invloed heeft op de slaapkwaliteit. In 2018 heeft de Europese Unie een referendum gehouden over de afschaffing van de wintertijd. Een meerderheid van de stemmers was voor de afschaffing, maar de EU-landen konden geen overeenstemming bereiken over een nieuwe regeling en dus blijft het zoals het is. Voor de ene moet de wintertijd blijven zoals het altijd is geweest, voor de anderen is de zomertijd de juiste tijdmaat. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de wintertijd in de toekomst zal worden afgeschaft. In elk geval krijgt het systeem meer en meer tegenstanders. In Europa begint de wintertijd om 3 uur. De klok wordt dus 1 uur achteruit gezet. Op de Canarische eilanden en dus ook op Tenerife, die in de Greenwich Mean Time Zone liggen, moet de tijd van Coordinated Universal Time worden gevolgd. En daarom wordt de klok 1 uur achteruit gezet om 2 uur, daar waar in een groot deel van Europa de klok om 3 uur wordt teruggedraaid. Gebrek aan motivatie of slapeloosheid zijn 2 van de belangrijkste gevolgen van de tijdsverandering. Om zich beter te wapenen tegen deze kunstmatige ingreep kunnen vaste eet- en rusttijden helpen om een gevoel van vermoeidheid te voorkomen, terwijl een regelmatig ritme van slapen en opstaan de aanpassing aan het nieuwe tijdschema vergemakkelijkt. Het Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife wijst erop dat het gebrek aan controle over de biologische klok in sommige gevallen kan leiden tot een slecht humeur, prikkelbaarheid of angst. De tijdsverandering zorgt er niet alleen voor dat mensen 1 uur langer kunnen slapen, het brengt ook een gebrek aan controle over de biologische klok met zich mee. Dat kan leiden tot psychologische effecten, zoals een daling van de stemming, een gebrek aan enthousiasme, slaperigheid, slapeloosheid, angst of prikkelbaarheid. Deze symptomen kunnen per geval verschillen. De gerenommeerde psychologe Azucena Duque legt uit dat de vermindering van het aantal uren daglicht waaraan we worden blootgesteld kan leiden tot onevenwichtigheden en veranderingen van de hartslag, evenals een vermindering van de serotonine, een chemische stof in ons organisme die verband houdt met de stemming. De psychologe zegt dat niet alle mensen op dezelfde manier beïnvloed worden door de veranderingen in hun omgeving. Sommige mensen voelen deze veranderingen heel sterk, zowel psychologisch als fysiologisch, terwijl anderen ze niet of in mindere mate voelen. Veel mensen zullen dit graag horen, maar zullen gelijktijdig verzuchten. Het is belangrijk om jezelf zoveel mogelijk bloot te stellen aan zonlicht, een evenwichtig dieet te volgen en lichamelijk actief te zijn. Dit geeft het menselijk lichaam een boost om zich te verzetten aan de tijdsverandering en zich tevens aan te passen aan de wintertijd. Een tip nog om te eindigen, om nooit meer te vergeten in welke richting de klok moet worden gezet. In het voorjaar 1 uur vooruit, in het najaar 1 uur achteruit.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: De Canarische keuken is uniek en bezit enkele gerechten die specifiek zijn voor de eilanden en niet zoveel voorkomen op het Spaanse vasteland. De Canarische keuken heeft niet alleen mediterrane invloeden, maar ook Afrikaanse en vooral Latijns-Amerikaanse. Dat resulteert in een unieke mix van smaken en gerechten die de populaire Canarische gerechten bezitten. Hierbij denken we aan papas arrugadas, aan mojosausen, gofio, ropa vieja, bien mesable, aan gambas a la plancha, aan carne de cabra en conejo al salmorejo, om er maar enkele op te noemen. In deze uitzending wil ik het hebben over een aantal gerechten die razend populair zijn op de Canarische eilanden en die vrijwel geen bekendheid genieten op het Spaanse vasteland. Gastronomie is een kunst en zoals bij elk kunstwerk begrijpt niet iedereen de symbolische waarde, de oorsprong en hoe het gerecht is gegroeid tot op de dag van vandaag. Door de etymologie van culinaire termen te begrijpen, kunnen we vaak inzicht krijgen in de herkomst van bepaalde gerechten, ingrediënten of culinaire praktijken. Vaak nemen we aan dat de manier waarop we naar bepaalde gerechten verwijzen universeel is en zijn we verbaasd dat ze op andere plaatsen een andere naam krijgen. Veelal is de gastronomie zo internationaal geworden dat we er niet bij stilstaan dat één of ander gerecht van de Canarische archipel komt. Populaire Canarische gerechten zijn mondiaal erg in trek. Gelardeerde kip of borst tussen een broodje is een geliefkoosd gerecht bij alle Canario's die snel iets tussen de tanden willen steken. Mechado komt van het werkwoord mechar, wat vullen of doordrenken betekent. Bij een pollo mechado wordt meestal een hele kip of een kippenborst gebruikt. Het vlees wordt ingesneden of doorboord en vervolgens gevuld met een mengsel van smaakmakers zoals knoflook, uien, kruiden en soms ook spek, ham of andere ingrediënten. Het doel is om de kip te doordrenken met een extra smaak en vocht, wat resulteert in een sappiger en smaakvoller gerecht. Pechuga betekent borst in het Spaans en verwijst naar kipfilet die op deze manier is bereid. Kipfilet is populair voor deze bereidingswijze omdat het mager vlees is dat zich bijzonder goed leent om de smaken van de vulling te absorberen. Een broodje kip met alles erop en eraan. Un bocadillo de pollo con todo. Er zou een boek kunnen worden geschreven over broodjes en hun ingrediënten. Razend populair op de Canarische eilanden, quasi onbekend op het Spaanse vasteland. Op de eilanden kunnen er wel 10 producten tussen een broodje worden gelegd. In Spanje is het gebruikelijk om 1 of 2 ingrediënten tussen het broodje te stoppen. En over het toevoegen van kaas bestaat er oneenigheid. Als we in Spanje over kaas spreken, dan hebben we het over manchego. Op de eilanden is er meer variatie met de keuze tussen gerijpte of halfgerijpte kaas, gemaakt van koeien, geiten of schapenmelk. Pata asada betekent letterlijk gegrilde poot in het Spaans. Het kan verwijzen naar een gerecht waarbij een poot of een bil van een dier wordt geroosterd of gegrild. Er wordt vaak gebruik gemaakt van kruiden, specerijen en marinades om de smaak te versterken voordat het vlees wordt gegrild of geroosterd. Het resultaat is meestal een sappig en smaakvol stuk vlees met een knapperige buitenkant.

Als we overgaan op de snackgerechten, dan is papa's locas een heel gebruikelijke op de eilanden. De enorme borden aardappelen met allerlei sauzen, gele of witte kaas, ham en zelfs gelardeerde kip en rundvlees, als je erg hongerig bent, zijn op het vasteland helemaal niet gebruikelijk. In bars bestel je meestal bravas. Het is waar dat je op feestjes en op verbenas salchipapas ziet, die de klassieke aardappelen, worstjes en sausen bevatten. Het komt misschien wel het dichtst in de buurt van papa's locas. Een product dat, hoewel het niet van de Canarische eilanden komt, heel gewoon is op de archipel en nauwelijks bekend is in de rest van Spanje, zijn de arepas. De symbiose tussen de Canarische eilanden en Venezuela in de afgelopen decennia heeft ervoor gezorgd dat arepas overal op de eilanden gemeengoed zijn geworden en dat dit gerecht deel is gaan uitmaken van het Canarische dieet. De vulling van een arepa reina pipiada bestaat meestal uit avocado en kip. Het avocado-kipmengsel wordt vaak op smaak gebracht met mayonaise, mosterd, zout, peper en soms een vleugje citroensap voor de extra smaak. Het resultaat is een romige en hartelijke vulling die de arepa verrijkt. Een heerlijk gerecht uit de Canarische keuken is cherne met papas arrugadas. Cherne is heek. Een milde consumptievis met een subtiele smaak. Papas arrugadas zijn de kleine gerimpelde aardappeltjes die na het koken worden bestrooid met veel zout dat na het afgieten verdampt door de hoge temperatuur van droog opwarmen van de krielpatatjes. In dit gerecht wordt de heek op smaak gebracht en meestal gegrild of gebakken. Dit duo wordt bijna altijd geserveerd met mojosausen. Die zorgen voor een kenmerkende, pittige en smaakvolle toevoeging. Dit gerecht belichaamt de smaken van de Canarische keuken en biedt een heerlijke ervaring van zeevruchten en lokale ingrediënten. En wat is er lekkerder na zoveel eten dan een koffie? Eén met gecondenseerde melk? Een leche y leche bijvoorbeeld? Of mag het een barraquito zijn? Een barraquito is een populaire koffiedrank die zijn oorsprong vindt op de Canarische eilanden, met name op Tenerife, maar werd geëxporteerd en bijna overal in Europa is gekend. Het is een kleurrijke en smaakvolle koffiebereiding die verschillende lagen en smaken combineert. De naam barraquito komt van het Spaanse woord barra, wat staaf of ree betekent, verwijzend naar de verschillende lagen in de drank. De lagen in het glas komen van de gecondenseerde melk, de koffie, meestal een espresso, melkschuim en als men een barraquito con licor vraagt, ontstaat er een extra laag van de licor 43. Bovenop komt er een citroenschil en wat kaneelpoeder. Soms wordt er een koffieboon toegevoegd om een extra cafeïne-explosie te bekomen bij het drinken van deze lekkere koffie. Het resultaat is een kleurrijke koffie met lagen die zowel visueel aantrekkelijk als smaakvol zijn. De combinatie van de ingrediënten geeft de barraquito een uniek karakter. Deze koffiedrank is erg populair in bars op de Canarische eilanden en wordt beschouwd als een lokale specialiteit. Ik ben ervan overtuigd dat elke luisteraar zal beamen dat deze koffie op nummer 1 staat van de meest populaire Canarische gerechten.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie?

is zangeresje Angie van In Bad met Johan. Ja, voor jullie doen we het voor de Nederlandstalige mensen op het eiland. Dat hebben jullie toch al gemerkt. En we spelen een soort soundtrack van je leven. Die heet waar jullie allemaal van houden. Eentje, die hebben we al gehad. OMC, in het midden van de jaren 90 met How Bizarre. Ja, we keren 10 jaar verder dieper de muzikale hitparade in met Mitch Ewer. Ken je die nog? Ja, ze zat een beetje in die new wave flow. If I Was ook een hele leuke radiohit.

0: bad samen met Johan Waterschoot.
1: En zijn jullie er klaar voor?
2: Ja.
1: Dan ga ik zo dadelijk het water laten lopen. Met het water veel schuim. En met dat schuim, als we er lekker in zitten in dat badje, geweldige muziek. Ja. Ik heb voor jullie meegebracht Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Het is een nieuwe single van hen. Eros Ramazzotti, ja. Deze, ja, Macho, Machiobella, Queste Amore. Het 88 was zijn hit. De man die ontdekt werd op het wereldberoemde San Remo Festival daar in Italië. Maar nu Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.
3: U gelooft het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan.

0: Ja, dat is de Belgische, of mag ik zeggen Vlaamse ambassadrice van het Franstalig liedje. Ja, de chansonnière. Sensualité, en ze ziet er ook helemaal sensueel uit. Die Axel Red uit 93. Eigenlijk studeerde ze rechten, ja, aan de Bali in Hasselt. Ging ze voorbestemd zijn om een beroemde advocaat te worden. Maar ze dacht er anders over. Ze ging in de muziekindustrie. Ja, heel tegen de zin van haar ouders, die haar graag de advocaturen in zaken gaan. Maar goed, kijk eens aan. Als je gewoon je ding doet en je blijft een beetje koppig, ja, kan het toch wel lukken, hè?
1: Oh, ik moet zo dadelijk nog in bad gaan. In bad met Johan. Maar wel elk in zijn eigen badje, hè?
0: Ja. Ja, Monique, dat beloven we wel. Sophie B. Hawkins met As I Lay Me Down. Ja, natuurlijk doen we in ons badje, liggen we, hè? Gewoon genieten. Wang Chung met Dance All Days. Ja, die gigant van een dansplaat uit 84. Mac en Kitty Kristoen. Dat is een tijdje geleden, hoor. Een 70s plaat. Sugar Candy Kisses. Ja, een beetje zoet, toch? En nu de Doobie Brothers. Die kennen we normaal van Listen to the Music. En ken je dit, heet je? The Doctor. Ja, ik mag jullie muzikale dokter zijn. Dat geeft vitamintjes, hè. Ja, terug naar de jaren 80 hier met de Doobie Brothers.

er is toch nogal wat te doen, hè, over Ed Sheeran. En het feit dat die Macklemore een uitspraak, een vrij gevoelige politieke uitspraak heeft gedaan. Ja. Kan Ed Sheeran niet anders dan niet meer mee te werken met die Macklemore? Maar het is een soort waterval, ook al loopt het water hier. Het is een waterval, want andere artiesten willen dan op hun beurt niet meer met Ed Sheeran optreden. Tjonge, tjonge. Ze zouden politiek en muziek moeten kunnen bannen van elkaar. Dat is toch waar. We gaan dit uur afronden met Blur. Girls and Boys. The B-52's met de Love Shack. Smokey met zijn Mexican Girl. En nu Fisher Z. Het beroemde liedje van 46 jaar geleden. So Long. Wel, ik hoor jullie graag terug in het volgende uur. So Long. When

Hola, FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan. Juanita came to me last night.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

0: Jules Lemaire uit de eerste helft van de jaren 80. Parfum de rêve. Ja, onze parfum is gewoon ja, die muzikale pareltjes die we spelen. Nu we in ons badje zitten.
1: U gelooft het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan.
2: En wie ben je?
1: Oh, jij weet niet wie dat er in uw bad zit. Ik ben het zelf. Remco Evenepoel. Ah nee, die waren Wout van Aert. Nee, mijn naam is Marcel van Tilt.
0: Grapje als die Marcel van Tilt toch, hè? John Parr komt er nu aan uit de film St. Elmo's Fire. Ik wens je een hele fijne zaterdagochtend. Deze 19e september. Geniet van je verblijf op het eiland. Maar ook de mensen die buiten Tenerife luisteren. Ook van harte welkom in Nederland en België. Ja, hallo daar.

0: Weet welke platen we nog kunnen ontvangen nu in ons bakje liggen? Jonas Blue en Malef, Edge of Desire, ook eentje van de meest gedownloaden van tegenwoordig. The Ramones met Rock'n'Roll High School, die moet je zeker nog kennen. Het was 1980, dat is 46 jaar geleden als je die tijd hebt meegemaakt. Voor de jongere mensen die luisteren, ja, die ontdekken af en toe van die pareltjes, hè, uit de jaren 80. Leuk hoor. En nu Patti Smith. Ja, het was een beetje donkere punkmuziek eind jaren 70. Maar af en toe haalden commerciële liedjes van Patti Smith toch de hitparade. Zoals deze, Because the Night.
1: Het is weer tijd om in bad te gaan. Ik zet mijn radio op FM Goud Tenerife. Ja, in bad met Johan.

Go-Go Dolls met Iris. Dat is eentje dat net nog op de valreep van de vorige eeuw werd gemaakt. In december 1999. Ja, deze zijn wel leuk hoor. Om mee te genieten als je in je badje ligt. Lutricia McNeil met Stranded. Ik heb ook nog Marvin Gaye met zijn wereldberoemde hit Sexual Healing. Die hij in België, meer bepaald aan de Belgische kust, heeft geschreven. En de videoclip daar opgenomen in het casino van Oostende. Maar ja, hij zat in een ruzie verwikkeld met zijn ouders. En zijn pa heeft hem doodgeschoten. Dat is niet te geloven, maar dat gebeurde wel in die eerste helft van de jaren 80. Bee Gees met Nights on Broadway, daarmee in de 70s. En nu Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Dat kan ik je niet beloven. Het moet een heldere hemel zijn en we moeten ergens door een periode dat er vallende sterren zijn. We zullen het wel eens aan een astronoom vragen.

0: Het is een grote meneer, hoor, in de muziekwereld. Stromae, Mon Amour. Een jaar of vier is dit plaatje al uit. Mijn lieve vrienden, ik ga hier moeten afronden. Nou, het is zo gewoon. Ja, ja, mijn plaatjes en zendtijd zitten erop. Maar een belofte dat ik er morgen vroeg terug ben. Tenerife-tijd van 9 tot 11. In België en Nederland is daar een uurtje later, tussen 10 en 12 uur. Komen er nog aan. Phil Collins, A Groovy Kind of Love. De mensen van The Real Thing. En dat is een favorietje van mij. Uit de zomer van 79. Can you feel the force? May the force be with you. En nu Cockrubben. When your heart is weak. Maken wij dat hier met die leuke muziek. Op FM Goud en Tenerife. Veel sterker.
1: Ga je mee in bad? Samen met Johan Waterschoot.
0: Tot morgen.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen

0: Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij Sepp Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. Sepp Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leasen waakt over uw belangen. www.seppleasen.com of mail at seppleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei on stage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
5: Dit is FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine.

0: Magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een druppje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
2: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: forever young.
1: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Hola. FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.

Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davis Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
4: Wij zijn de soundtrack van je leven. FM

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België. De

0: een verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davis Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
5: FM

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com

0: Live Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine. De vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
4: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

overal op het eiland. Via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app.

Under the Bridge was het grootste succes, maar Give It Away is het belangrijkste nummer van het Red Hot Chili Peppers album Blood Sugar Sex Magik. Dankzij de nieuwe platenmaatschappij Warner's promotiecampagne weet iedereen in de States binnen een paar dagen na het uitkomen van deze Give It Away dat de Peppers weer back on block waren met een nieuw album en een nieuwe song. Het nummer was destijds niet van de radio en MTV af te branden en leverde een Grammy op in de categorie beste hard rock nummers. The Peppers en Give It Away uit 1990. En daarvoor gingen we terug naar 1983. Tell Her About It is een eerbetoon aan Motown volgens Billy Joel. Het wordt de nummer 1 hit in Amerika en bij ons haalt het maar net de hitparade. En de nummer staat trouwens op het album An Innocent Man dat Billy Joel uitbracht in 1983. We zijn begonnen dus met Billy Joel, Tell Her About It. Fijne plaat toch wel. Hey, wees welkom. Hiermee zijn we weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Dit is natuurlijk jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. En ik ga jullie de komende 2 uurtjes gezelschap houden met hopelijk zeer fijne muziek voor jouw oortjes. We gaan zo meteen terug naar 1990. Hij stond aan de zijde van Kylie Minogue en Jason Donovan, toen destijds, in de Australische soap Neighbours. Craig McLaughlin, daar hebben we het over. En in 1990 had hij een hit te pakken met dat fijne Mona. Zometeen komt die One Day Flyer aan. Maar eerst, uit 1982, die fijne zomerse plaat voor André van Duin. Als de zon schijnt. Oh.

Het was 1981 dat PhD natuurlijk met het origineel een dikke hit te pakken had. In 1993 werd deze danceversie uitgebracht door Two Boys. I Won't Let You Down kreeg je te horen. Studio 45, dat wil natuurlijk ook zeggen dat we een Egotripper en een Lex XL hebben voor jullie. Dat is vandaag zeker en vast niet anders. De Egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En die staat vandaag in het teken van Coldplay. Straks in deel 2, drie grote hits dus achter elkaar van Coldplay. En op het einde van de show, dus op het einde van deel 2, nog de extra lange plaats. Dat noemen we de Lex XL. Daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1982 met de Simple Minds en Someone, Somewhere, in Summertime. En je krijgt die plaat dan van mij te horen in de Extended Remix. Het is natuurlijk nog lang niet zo ver, want ik heb voor die tijd nog een hele hoop fijne classics voor jullie klaarstaan. Zoals zometeen eentje uit 1980, afkomstig van het ABBA-album Super Trooper. Our Last Summer is voor jullie onderweg uit 1980. Maar eerst terug naar 2009. Het werd de eerste single in de vernieuwde samenstelling. De titel is heel toepasselijk. Times are changing. Want met Marcel als nieuwe zanger destijds veranderde er een hoop voor die jongens. Direct. Times are changing.

0: Son Mieu met dat uiterst vrolijke Multicolor uit 2022. Natuurlijk zijn we ook op social media terug te vinden. En daarvoor moet je dus in dit geval naar Facebook gaan. Daar zijn we vertegenwoordigd. En dan kan je bijvoorbeeld de videoclip van die Son Mieu bekijken, die Multicolor. Niet alleen zij staan erop, maar ook andere platen hier vandaag of de afgelopen tijd op horen voorbij komen. Ook de Ego Tripper vind je daar terug. In dit geval Coldplay, evenals de LexXL, de Simple Minds met Someone, Somewhere in Summertime. En uiteraard ook weer een link naar Mixcloud, want de volledige show is daar terug te vinden. En dan kan je luisteren of het herbluisteren wanneer het moment net iets beter voor jou uitkomt. Om het je gemakkelijk te maken, de link naar Mixcloud staat op dezelfde Facebookpagina. En Studio 45, dat schrijf je Studio Spatie en dan 45 als getal. Zometeen een invloedrijke producent en schrijver voor artiesten als Shirelles, Jackie Wilson en Gladys Knight en de Pips. We hebben het over Van McCoy. Hij zou een disco superhit scoren in 1975. Zometeen komt hij eraan, The Hustle. Maar eerst zijn we toegekomen aan de Italo Classic. En van de Italo Classic is er een hele fijne Spotify playlist terug te vinden. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot onder Studio 45, vind je daar die fijne playlist terug van de Italo Classic. Een Italiaans muziekduo dat Spaanstalige discoliedjes heeft gemaakt. We kennen ze van Vamos a la Playa en No Tengo Dinero. Wat zoveel wil betekenen als ik heb geen geld meer. Terug naar 1983, Riggiera.
1: Studio 45 goes Italo.

0: van Journey staan klaar in de wachtkamer.
1: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

0: afkomstig van het uit 1982 uitgebrachte album Escape. Een hit werd het destijds niet, maar het kreeg een tweede leven als het in veel series en films gebruikt werd. De laatste aflevering van de populaire maffiaserie The Sopranos eindigt ook met deze plaat. Een andere versie van het nummer door de cast van tv-serie Glee zet het nummer weer volledig op de kaart. Journey in Studio 45 met Don't Stop Believing. Zometeen, aan de andere kant, blijven we natuurlijk nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. Ik heb dan ook in deel 2 trouwens ook nog de egotrippen van jullie. Vandaag 3 grote hits achter elkaar van Coldplay. En op het einde van deel 2 ook nog de extra lange plaat. Dat heet dan de Lex XL. Daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1982 met de Simple Minds en dat fantastische Someone, Somewhere in Summertime in de Extended Remix. Maar in dit uur neem ik je nog mee naar 1991. Silent Lucidity werd in de zomer van 1991 een kleine hit. In de Verenigde Staten is Silent Lucidity echter een top 10 hit. Het begrip lucidity heeft te maken met een hogere of diepere droomstaat waarin je je realiseert dat je droomt en zo het verloop van je eigen droom kunt veranderen. Uit 1991, Queensryche in Silent Lucidity.
1: Hush.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.
5: Zet je schrap voor deze twee fijne platen die eraan komen.

1975 scoren de zusjes Sledge hun eerste hitje. Maar Sister Sledge breekt definitief door in 1979 met Greatest Dancer en We Are Family van het album We Are Family. Het album werd trouwens geproduceerd door de heren van Chic, namelijk Bernard Edwards en Nile Rodgers. En het nummer wordt later onder andere gebruikt in de film The Full Monty. Dat was dan weer in 1997. Origineel dus uit 1979, maar ook in 1985 werd het terug een hit. Sister Sledge, We Are Family. En daarvoor, als eerst in deel 2, gingen we terug naar 1993 met de opener van het album Serenity. Het nummer klinkt in Australië, Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en bij ons in de Lage Landen naar de bovenste plek van de hitparade. Mr. Veen van Culture Beats. Hey, leuk dat je luistert. Blijf er ook in dit uur nog lekker bij. Wat heb ik nog, fijne classics van de afgelopen 50 jaar voor jullie klaarstaan. Met natuurlijk ook over een drietal platen, de Ego Tripper. Dan heb ik van jou de biografie en drie grote hits achter elkaar van Coldplay. En op het einde van die deur, de Lex XL. En die is voor Simple Minds met Someone, Somewhere in Summertime uit 1982. En je krijgt hem van mij in de Extended Remix te horen. Een duet van Michael Jackson en Paul McCartney in 1982 en de eerst uitgegeven single van Jackson's album Thriller. Het nummer kwam tot op nummer 2 van de Amerikaanse hitparade, maar hier bij ons werd het een iets kleinere hit. Zometeen uit 1982 Michael Jackson en Paul McCartney en The Girl Is Mine. Nadat ik je heb meegenomen naar 1992. Love, Thy Will Be Done is de lead single van het tweede Martika album, Martika's Kitchen. Het nummer is geschreven door Martika in samenwerking met Prince. Het werd een hitje in de zomer van 1991.

Het werd in 2007 de grote doorbraak voor Jeroen van der Boom. Het is een Nederlandse cover trouwens van het nummer Silencio van de Spanjaard David Bisbal. In 2008 kwam trouwens het gelijknamige album uit van Jeroen van der Boom, Jij bent zo. En hij bracht ons tot aan de egeltrippen voor vandaag. En die is voor Coldplay. En Coldplay is een Britse rockband opgericht in 1996 in Londen door zanger Chris Martin en gitarist Johnny Buckland, die elkaar ontmoetten aan de University College London. Al snel voegden bassist Guy Berryman en drummer Will Champion zich bij de band. Hem werden ze compleet. Hun muziekstijl, die vaak wordt omschreven als een mix van alternative rock en pop rock, bracht hen al snel internationale bekendheid. In 2000 bracht Coldplay hun debuutalbum Parachutes uit, dat direct een groot succes werd, mede dankzij de hit Yellow. Dit nummer met zijn kenmerkende gitaarmelodie en emotionele teksten werd een wereldwijd fenomeen en zette Coldplay op de kaart als een van de meest invloedrijke bands van de jaren 2000. Hun tweede album, A Rush of Blood to the Head uit 2002, verstevigde hun status met hits als Clocks en The Scientist. Dit album werd geprezen om zijn complexiteit en diepgang en won meerdere Grammy Awards. Daaropvolgende album, X and Y uit 2005, bouwde voort op hun succes. Maar het was met Viva La Vida, or Dead and All His Friends uit 2008, dat Coldplay hun sound echt vernieuwde. Dit album, geproduceerd door Brian Eno, bracht hen een nog breder publiek en hun single Viva La Vida werd een van hun grootste hits ooit. Coldplay staat bekend om hun spectaculaire live-optredens, waarbij ze vaak gebruik maken van indrukwekkende lichteffecten en visuele projecties. Hun muziek evolueert voortdurend, met latere albums zoals Milo Xyloto uit 2011 en A Head Full of Dreams uit 2015, die meer elektronische en pop-invloeden laten horen. Dit heeft hen geholpen om relevant te blijven in de veranderende muziekwereld. Met meer dan 100 miljoen verkochte albums wereldwijd, talloze prijzen en toegewijde fanbase blijft Coldplay een van de grootste en meest invloedrijke bands van hun tijd. Hun vermogen om te vernieuwen en toch trouw te blijven aan hun emotionele kern heeft hen een vaste plaats gegeven in de moderne muziekgeschiedenis. Geniet mee van onze egotrippen voor vandaag. Dit is Coldplay. Cool.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Fix You.
1: Fix You uit 2005. Daarvoor uit 2003, Clocks. En onze eerste in die draaitje van drie uit 2002, The Scientist. Dit waren drie grote hits achter elkaar van Coldplay. Want zij zijn deze week de Ego Tripper hier in Studio 45. En ook op Spotify vind je ons terug. Er is een hele fijne playlist van de Ego Tripper aangemaakt. Daarvoor ga je naar de account van Lex de Groot. En zo ga je door naar Studio 45 en de Ego Tripper. Coldplay ga je daar dus ook terugvinden. Zometeen terug naar 1978. Het nummer Kiss You All Over is in dat jaar de grootste hit van Exile. Mike Chapman schrijft het zwoele liedje. Ze komen eraan. In 1982 bracht Donna Summer haar 10e album uit met de simpele titel Donna Summer. Love's in Control is de grootste hit van het album en bereikte hier bij ons bijna de hoogste regionen van de hitparade. Het nummer werd geschreven trouwens door Rob Temperton, die ook achter onder andere Thriller en Rock With You van Michael Jackson zit. Donna Summer, Love's in Control, Finger on the...

0: origineel komt uit 1984, uiteraard afkomstig van Lionel Richie. Maar deze uitvoering, coverversie, kwam in 2004 uit en werd zowaar nog een grotere hit. 3T waren dat met Stuck on You, hier in Studio 45. Waarmee we bijna aan het einde van de show zijn toegekomen. Maar dat wil zeggen dat we nog een LexXL voor jullie hebben klaarstaan. En net zoals van de Ego Tripper is er ook van de LexXL op Spotify een playlist terug te vinden. Daarvoor ga je naar de account van Lex de Groot en onder Studio 45 LexXL vind je daar dan een hele lange lijst al van al die LexXL's. We gaan naar het jaar 1982. In dat jaar bracht de band het album New Gold Dream 81, 82, 83, 84 uit. Op dat album staan ook hits als Promise You a Miracle, New Gold Dream en Glittering Prize. Maar het album begint met de plaat die ik nu voor jullie heb klaarstaan. Someone, Somewhere, in Summertime. Je krijgt hem van mij in de Extended Remix te horen, want hij is deze week onze LexXL Simple Minds. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de crew hier bij ons. En graag afspraak volgende week voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: LexXL, de lekkerste classics extra lang.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Dit is FM Goud.

0: opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/tenerife.

Hola, FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

het eiland. Via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat